Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf al kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet echt wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor nachtwakers en slechte slapers.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Pieter Zwijn. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

4 uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer: vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert.

0: Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donny Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: is Hitlabel. Een gevarieerd muziekprogramma met hoofdzakelijk oude hits. Een hitlabel wordt elke week speciaal voor u samengesteld en gratis bij u thuis bezorgd door uw lokale radioomroep Slingeland FM. Samenstelling en presentatie Willem Beemsterboer.
1: En dit kunt u allemaal verwachten in Hitlabel vandaag. De Rode Draad CD, het prehistorisch hit trio en ons country trio. En verder heel veel verrassingen. Oude hits. Hits die u zich zeker nog zult herinneren. Zoals bijvoorbeeld de eerste van vandaag.

We begonnen vandaag het label met niemand minder dan Peter Kraus en zijn Silver Moon. Nogmaals, welkom allemaal hier bij RTV Slingeland, de zender. Die naar haar luisteraars luistert en de muziek draait die u graag wilt horen. En ik kan u net als altijd verzekeren, het wordt weer een feest van herkenning vandaag. Met bijvoorbeeld Freddy Breck en Bianca.

de volgende plaat, die is van De Dijk. Jawel, een prachtig nummer hebben ze destijds gemaakt. En ik dacht, die gaan we nog eens een keer beluisteren met z'n allen. Ja, dat doen we met z'n allen, want we kunnen het natuurlijk niet alleen. Net als De Dijk, ik kan het niet alleen.

En in dit programma Hit Label, een programma van niet om te veel praten. Dat doen ze in andere programma's al wel genoeg. En daar gaan we niet over voor. Hè. We gaan alleen maar voor muziek. En daarvoor wordt het de hoogste tijd voor Siel Malmkvist en Liebeskummer loont zich niet.

En onze rode draad CD van vandaag, die is van UB40. En u hoorde Breakfast in Bed. En ze komen nog een heel aantal keer terug vandaag. Dus ik zou maar lekker blijven luisteren als ik u was. En daarmee werd het wel de allerhoogste tijd voor een Hollandertje. En wat voor een. Hier is Ben Kramer voor u met zijn mega-hit van destijds. Dit is De Clown.

En daarmee werd het tijd voor niemand minder dan Charles Aznavour. Met een heerlijke plaat, althans, dat vind ik. Misschien u ook wel. Hier is Formidable.

En u hoorde achtereenvolgens in ons prehistorisch hit trio Down by the Riverside van het Deep River Quartet, All Around My Head van Steel Eyes Pan en Please Mr. Postman van The Carpenters. En daarmee is het tijd geworden voor Nena en haar 99 luchtballonnen.

0: Hier is alweer een verzoekje.
1: Jazeker, en dat verzoekje dat komt van mevrouw Grijzen hier uit Winterswijk, uit de Pellekwijk als ik me niet vergis. En dat die wilde graag een plaatje laten horen aan haar dochter, Aafke Boerman. Want Aafke die is 18 juni jarig, jawel, en dan is ze niet thuis. Dus vandaar dat we vandaag dat plaatje gaan draaien. Nou, ik hoop dat je mooi vindt, Aafke, want je bent een vaste luisteraar van ons programma. We hebben ons uiterste best natuurlijk weer voor je gedaan. Hier is Aurora met Nova. Nee, andersom.

Voor de tweede keer vandaag was dat onze Rode Draad CD. En nu hoorden we UB40 met Homely Girl. En speciaal voor u geselecteerd heb ik de 3J's en Jan Smit. Met een plaat die alweer een poosje, niet hebt gehoord. Maar toch zeker het aanhoren waard is. Hier is Die Man is Verliefd.

0: Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen...

0: vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

We begonnen het tweede uur van Hitlabel met Jurgen Marcus en Ein Festival der Liebe. En we vervolgen met een oudje van VOF de Kunst.

0: Voor de derde keer vandaag was dat onze rode draad-cd UB40 nu met Kingston Town. Ja, en mocht u nou van dit programma genieten, zou zomaar kunnen, dan mag u ook een plaatje aanvragen als u dat leuk vindt. Dat kunt u doen in een mailtje. En dat mailtje, dat schrijft u aan Willem Beem, @gmail.com. Willem Beem, @gmail.com. Zet 1 of 2 of 3 oude nummertjes erop. En dan gaan we ons uiterste best doen om die voor u te draaien natuurlijk. Want daarvoor zitten we hier. Nou, hier is speciaal voor u geselecteerd de formatie Helemaal Hollands. Ik draai wel vaker een plaatje van ze. Maar ook deze vind ik toch wel een heerlijk up-tempo nummer. En dat is 1000 sterren.
1: Als kleine jongen bij jou aan de hand, was ik nooit alleen.

0: En u hoorde achtereenvolgens in ons country trio Wild Side of Life van Freddie Fender, Tears on My Pillow van Johnny Ness en Wasted Days and Wasted Nights van wederom Freddie Fender. Ja, en mocht u nou een verzoekje willen aanvragen, dat mag natuurlijk ook met WhatsApp. Als u die heeft van mij, dan kunt u dat toch doen. Geen probleem. Goed, wat gaan we nu weer doen?
1: Hier is alweer een verzoekje.
0: Jazeker, een verzoekje. En dat komt van Annette Wagendorp hier uit Winterswijk, uit de Pellekwijk ook weer. En ze wilde heel graag een plaat horen van UB40. Daar wordt ze heel erg blij van. Nou, jouw dag kan denk ik niet meer stuk, Annette. Want hier is deze voor jou, speciaal voor jou aangevraagd. Maybe Tomorrow. Ik hoop dat je ervan geniet.

0: De Ziekenboeg. Een plaat voor alle ziekenluisteraars van het label.
1: Jazeker, voor al onze ziekenluisteraars is de nu volgende plaat. En of u nu in het ziekenhuis ligt, ziek te zijn of gewoon thuis, dat maakt helemaal niets uit hier in dit programma Hit Label. Allemaal van harte beterschap. En deze is speciaal voor u uitgezocht. Alvin Stardust met Pretend. Pretend.

0: Ja, en tijdens het samenstellen van dit programma kwam ik de nieuwste van André van Duin weer tegen. Ik dacht, ik ga het toch nog een keer voor u draaien. Wat is het toch eigenlijk een fantastisch, aardig en gevoelig iemand, die André van Duin. Luister naar Voor Altijd.
1: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik, met een glimlach om je mond, in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd,

geen spijt van ons verleden. Van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar. Het ideale liefdespaar. Dat was de zin van mijn bestaan. Maar daar kwam plots

0: missen voor altijd. Eén ding dat me spijt. Voor altijd.
1: Ja, dat moet ik toch even kwijt. Hè. Dan springen toch echt de tanden in je ogen bij zulke platen. Wat een prachtige plaat is dit geworden. Goed, wij gaan weer verder met het programma, want dat moet ook natuurlijk.
2: Dit is de Rode Draad CD.
1: Ja, de Rode Draad CD. Wow.

0: Voor de vierde en tevens ook de laatste keer was dat onze rode draad CD UB40 nu met Can't Help Falling in Love. En we hebben nog even tijd voor John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Ik sta waar naar mijn glas

Ja, ja, ja. En het kon weer niet uitblijven vandaag. Want ja, ik moet daar toch een beetje wat aan doen, hè. Waaraan? Nou, aan het voetballen natuurlijk. Hier is de Marinierskapel met Koning Voetbal.

Ja, beste mensen. En mocht u nou een plaatje willen aanvragen, u weet het, hè. Gewoon een even mailtje schrijven naar willembeem@gmail.com. En dan graag wat oude hits. Daar zijn we heel dol op. En ja, luisteraars, dit programma, dat wordt ook nog zondagochtend tussen 8 en 10 uur. 's Morgens dus herhaald. En donderdagavond van 6 tot 8. Dan hoop ik er weer helemaal live voor u te zijn. En ik hoop natuurlijk dat u er dan ook weer bent. Want dan gaan we samen weer een zootje prachtige platen voor u draaien. Bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. En tot dan. En als allerlaatste is hier voor vandaag, tot de eindtune, Charlie met Santa Barbara.

En dit was het dan weer, Hitlabel. Elke donderdagavond van 6 tot 8. Samenstelling, techniek en presentatie, Willem Beemsterboer. En natuurlijk zijn we de volgende week weer.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië.

0: Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen, tot zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu op de koffie.

0: de koffie. Tot 12 uur. Muziek, informatie, interviews, de tijdagenda, het weerbericht en de jaarteller. Presentatie, Ineke Bekkering en Cindy Geurking.
1: Goedemorgen, we zijn er weer. Het is 7:07. En we zitten lekker met z'n drieën. In de aankondiging werd gezegd presentatie Ineke Bekkering en Cindy Geurking. Maar Hans is er ook achter de knoppen.
2: Ik zit hier gewoon. Ik heb mijn tasje hier neergelegd, dus ik heb goed geslapen.
3: We hebben een goede avond gehad gisteravond.
1: Gisteravond een hele leuke avond gehad in het Openluchttheater bij Her Majesty. Voor luisteraars die het niet kennen, ga er absoluut een keer naartoe. Het is een magische sfeer en gisteren een heel mooi concert.
3: Nou, absoluut. Ik heb genoten.
1: Ja, het was echt super. Maar dat is voor later. We zijn nu bij Op de Koffie tot 12 uur muziek en informatie.
3: Met gebak.
1: Met gebak, want we hebben in de studio inmiddels ook Peter ten Hagen verwelkomd. En hij is bijna onze stamgast, omdat er zo ontzettend veel wordt georganiseerd hier in het centrum van Winterswijk. En hij beloofde, ik neem gebak mee. Ik dacht dat het een grapje was, maar een man, een woord en wij genieten ervan. Wat gaan we doen vanmorgen? Cindy, heb jij enig idee of zal ik
3: geen
1: het
3: flauw idee.
1: Ga ik het voorlezen?
3: Geen flauw idee. Nee, we gaan leuke dingen doen.
1: We gaan sowieso leuke dingen doen.
3: Onder andere met Peter.
1: Onder andere met Peter. Die heeft een hoop te vertellen over Midsomer Mondriaan, wat volgend weekend wordt georganiseerd. En we hebben natuurlijk de tuinpassie van Jan, met de tuintips van Jan Bent. En we gaan het hebben over het evenement Proef de Wereld. Dat is een multiculturele proeverij bij de Wermerhof. En dat wordt verzorgd door leerlingen van het Gerrit Kommerij College. En die doen dat in het kader van hun maatschappelijke diensttijd. En daar gaan we met een aantal leerlingen over praten. In het tweede uur is Hilke weer op stap en zij heeft een gesprek met Arjan Lichtenbarger. Hij heeft een boek geschreven over Winterswijk in de jaren 70.
3: Ja.
1: Toen was ik hier nog niet, jullie wel?
3: Ja, ik wel. Dus... En hij gaat het onder over de Elka hebben, Lambertus Kip. Ja. Die grote supermarkt in de Valstraat. Dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Dat gaan we allemaal horen in het tweede uur. Dan hebben we ook de activiteitenagenda en natuurlijk het de jaarteller, ons spelletje over de historie. En dit jaar gaan we terug naar het nieuws van 1979. Ik ben een beetje dyslectisch. Juni 1979. En dat is lang geleden, dus graaf in je geheugen. En tussendoor hebben we een hele hoop muziek. Hans, waar gaan we naar luisteren?
2: Ja, ik kan beter naar jou vragen. Waar gaan we naar luisteren? Want dit was een verzoekje voor jou, Hans.
1: Ja, zeker.
2: Jij bent een liefhebber van Franstalige chansons.
1: Ja, mais oui.
2: Nou ja, als er dan een naam in eentje in één keer opkomt, dan is dat van Julien Clerc.
1: Hélène.

0: ook een klassiekertje van Julien Clerc, Helen.
1: Ik vind hem lekker.
0: Dat past bij het zonnige weer, hè?
1: Zeker. En eindelijk schijnt de zon weer. Dat is ook heel fijn. Tenminste, ja,
2: nou, er zit wel even een wolkje voor, hoor.
1: Vanmorgen scheen die. Hopelijk schijnt de zon volgende week ook, Peter. Want dan,
3: goedemorgen.
1: Ja. Want dan organiseert Stichting Ondernemen met Cultuur opnieuw het Midsomer Mondriaan Cultureel Festival in het centrum van Winterswijk. En dan staat het winkelcentrum 2 dagen lang in het teken van muziek, kunst, theater en verrassende culturele ontmoetingen. En jij komt erover vertellen, Peter, als wat de coördinator van
4: projectleider.
1: Projectleider. Van het OMCW. Mijn vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Ja. Wat kan het publiek verwachten volgende week?
4: Veel gezelligheid in eerste instantie natuurlijk. En veel reuring. We starten op de vrijdagavond. Daar hebben we de 4 Winterswijkse dwelorkesten bereid gevonden om invulling te geven aan de avond. De dweljongens. Ze zullen vast dweiden. De eierjongens. Van Toeten nog blozen. Appen. En van het Toontje Ongeregeld. Die zullen op verschillende locaties in het centrum beginnen.
1: Wat bijzonder dat een dorp als Winterswijk 4 dweilorkesten heeft.
4: Ja, maar we hebben natuurlijk ook 6 muziekverenigingen.
1: Daar komen ze uit voort.
4: Ja. Dus we hebben een ongelooflijke hoeveelheid muzikanten. Ja. We zijn natuurlijk een hele muzikale gemeente.
1: Absoluut,
4: ja. Ja, dit is natuurlijk fantastisch. En als je dan ook die mensen het podium kunt bieden om samen daar een mooi feestje te maken. Zo begint Van Toeten op het Weurde Willink en Spoorstraathoek. In die hoek. Knappen begint op de hoek aan het Spekende. En de eierjongens die beginnen aan de zuidzijde, aan de kant van het Zwaantje.
1: Okay.
4: Om 7:30. En dat duurt tot ongeveer 8:00, 7:45. En dan verplaatsen ze zich alle 4. Want Toontje, ja, die doen wel mee, maar die starten niet op een eigen locatie. En dat heeft ermee te maken dat zij helaas geen slagwerk hebben. Dus zij sluiten later op de avond aan bij het gezamenlijke deel. Dan gaan ze allemaal naar de noordzijde. Dan hebben we nog 3 individuele optredens van de eierjongens van Toeten op Blozen en Knappen. En dan sluiten ze om 9:30 af met een enorm feest. Met alle 4 dweilorkesten samen hebben ze een set ingestudeerd en die voeren ze op.
1: Dat moet geweldig worden. De terrassen open. Het wordt mooi weer.
4: We houden wel aanvallig de weersverwachtingen in de gaten. Want als het heel warm wordt, dan heb je ook snel kans op onweer. Maar zoals het er nu naar uitziet, fingers crossed, gaat het goed.
1: En dat is vrijdagavond.
4: Dat is vrijdagavond.
1: Ja, en zaten.
4: De vrijdagavond is wel een informele avond. Daar is verder niets omheen aan presentatie en dergelijke. Dus we laten echt lekker die dweilorkesten op hun feestje bouwen, daar hebben ze ons, zeg ik dan maar, niet bij nodig.
1: Nee, dat kunnen ze heel goed zelf.
4: En zaterdag, dan starten we om 12:00, van 12:00 tot 5:00. Dan hebben we eigenlijk allerlei culturele ontmoetingen. En we hebben dit jaar voor het eerst eigenlijk het centrum opgedeeld in delen. De Woldstraat, dat wordt echt de straat waar je zang en muziek tegen gaat komen.
1: En waar moeten we dan aan denken? Ik bedoel, er is nu heel vaak natuurlijk een draaiorgel, maar dan is het veel meer dan dat.
4: Het is op het Zatingsplas hebben we 4 jonge muzikanten. Te weten Hosea Ombeng, Aniek Maren, Luc, moet ik even heel goed kijken, Scheepstra en Jara Beeks. En die treden eigenlijk allemaal een goed uur op. Nou, met op- en afbouw ertussen zitten we aan die 5 uur. En dat gaat van soul R&B naar indie folk pop. Instrumental finger guitar en country. Dus eigenlijk heel divers. Dat vindt dan plaats op de Zatingsplas. Dus zorg dat je een plekje hebt op het terras daar. Verderop aan het Weurden, daar zingt het koor Rockpops. En dat wordt afgewisseld door de Bluesjes. Dat is een duo.
1: De Bluesjes.
4: En die spelen allerlei leuke. En die gaan echt de terrassen langs en die spelen eigenlijk aan tafel. Dus dat wordt ook gewoon heel erg leuk.

0: Dan hebben we de Missenstraat. Dat wordt eigenlijk de Theaterstraat. Dus daar zul je veel straattheater vinden. Daar laten we bijvoorbeeld de acteurs van het Lappenbrinktheater, van Kerst op de Lappenbrink, die laten via attentietegels, die ook nu in de Missenraden liggen, in de Missenstraat liggen. Dus de oudbewoners van de Missenstraat komen feitelijk weer tot leven.
1: Oh, mooi.
0: Daar zijn wat verhaaltjes heen verzonnen en bedacht door de regisseur Henk de Brummelstroeten. En Walt Raaf loopt daar. En natuurlijk Winterswijker, puur zang. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En dan hebben we dan ook het draaiorgel nog rijden. Hè, dus we hebben het draaiorgel geïntegreerd in het programma. En dan hebben we achter in de Misterstraat bij Onk hebben we de harmonica-groep uit Haaksbergen van de Stammtischgroep zitten. En dan hebben we de Middelste Straat hebben we de Kunststraat. Dus dat is vooral echt geïnspireerd op kunst. Mm-hmm. Daar worden twee workshops gegeven, Vic Hulshoff. Dan kun je de Jacobstoren schilderen, à la Mondriaan.
2: Ja.
0: En Linnet, je hebt een hoek op de toren natuurlijk dat Mondriaan hem ooit geschilderd heeft. Hans van Weert gaat houtskool tekenen, portret tekenen. We hebben een dame, Marianne, street painting heet ze. En zij gaat in de Middelstraat een 3D-tekening op de bestrating maken. En we hebben allerlei mensen, particulieren uitgenodigd om daar een beetje à la Montmartre, Place du Tertre, te gaan zitten schilderen en hun kunst maar aan te bieden en te tonen.
1: Wat leuk, want dan is het niet alleen maar kijken en beleven, maar ook doen.
0: Ja, het is ook,
1: echt superleuk. Ja.
2: En Villa Mondriaan, gebeurt daar nog wat?
0: Die kant gebeurt niet zo heel veel. We zijn wel tot aan de Wermerhof. We hebben een aantal onderdelen uit het programma hebben we overgeheveld naar de Raadsemse Straat in het programma. Ja. Dat, de tijdsvakken. Die komen ook, onder andere in de Wermerhof hebben we ook nog een aantal optredens. Maar de bedoeling is dat we de Raadsemse Straat volgend jaar, daar hebben we inmiddels contacten voor gelegd, moet eigenlijk de Ambachtstraat worden.
2: Ja.
0: De straat met de ambachten. En dan ook, want dat is ook een kunstvorm, hun ambacht.
1: Zeker.
0: Alleen dat konden we op deze termijn niet meer realiseren. Dus dat zijn we nu aan het oppakken voor volgend jaar. Dus de Woldstraat moet echt de straat worden van muziek. De Missenstraat moet dan in de toekomst de straat worden voor het theater. De Middelstraat kunst. En de Raadsemse Straat wordt zeg maar de ambachtenstraat.
2: Ja, ja, ja. Dus thema's.
0: Echte themastraten, zodat het ook voor het publiek
1: herkenbaar is.
0: Ja.
1: En dan kun je ook gewoon gericht ergens naartoe als je jouw interesse ergens.
0: Precies.
2: Peter, ik kan me voorstellen dat je Villa Mondriaan dat die open is.
0: Ik ga ervan uit dat zij open zijn. Omdat
2: het juist het Mondriaan.
0: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Midsommar Mondriaan heeft in principe niets te maken met Villa Mondriaan. Midsommar Mondriaan.
2: Nee, het gaat om Mondriaan, toch?
0: Ja, precies. Maar Mondriaan is niet van Villa Mondriaan.
2: Nee, dat snap ik.
0: Mondriaan is van Winterswijk. En jaren terug heeft Villa Mondriaan. Moet ik even heel goed nadenken welk het was? Dat was niet Jana, maar voorgangster. Wat erg. Charlotte Riksten. Zij was wel een van de grondleggers van Midsommar Mondriaan. Ja. Maar er is toen meteen ook heel duidelijk aangegeven, het is geen activiteit van Villa Mondriaan. Nee. En door de directiewijzigingen die er geweest zijn, is het contact nog niet, zeg maar.
2: Dat is anders geworden.
0: Dat moest gewoon nog weer opgepakt worden, zeg maar. Maar goed, wij moesten natuurlijk met die organisatie al wel aan de gang op een gegeven moment. En Dus in de toekomst is daar zeker een mogelijkheid. Ja. En het kan daar weer een rol voor het Mondriaan Museum zijn.
2: Waar werk je nog meer mee samen?
0: Met van allerlei partijen. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Het zijn vooral particulieren op dit moment. En dan moet ik even heel goed nadenken.
1: Maar je zegt particulieren. Moeten mensen zich in de Meadowse Straat, het Montmartreplein wat het gaat worden, dat is natuurlijk geweldig. Moeten mensen zich daarvoor aanmelden? Of kunnen ze zich gewoon met hun schilders even onder de arm?
0: Moeten mensen zich wel even aanmelden.
1: En waar kan dat? Voor
0: bij projectleider@omcw.nl. En dat is vooral omdat we natuurlijk een stukje catering verzorgen.
1: Ja, tuurlijk.
0: We moeten niet hebben dat we straks tekort komen, want het zou vervelend zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: En zijn er al wat aanmeldingen? Voor de kunststraat?
0: Ja, zeker. Ja, heel leuk. De Winterswijkse uitdaging. De schilderclub die is heel enthousiast.
1: Oh,
0: die zal er zijn. Er gaat iemand batik maken ook. Zo uit mijn hoofd. Ja, en wat kunstenaars die daar ook willen gaan zitten.
2: Ja, leuk.
0: Tekenen. Ja.
1: Ja. De hoeveelste editie is dit, Peter?
0: Dit is de 5e editie.
1: Okay. Ja. Hartstikke mooi.
2: We hebben ook al eens een editie gehad wat in de Jacobskerk. Dat die helemaal verlicht werd en muziek.

0: Nou, dat was het Torenfestival.
1: Het Torenfestival, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was ook mooi.
0: Ja, zeker.
1: Was dat
0: ja.
1: niet ook een onderdeel van het Mondriaan?
0: Dat was in het eerste jaar onderdeel van ja. het Mondriaan Festival. Alleen toen hadden we zo'n enorme overload aan activiteiten in één weekend. Dat we in goed overleg ook met de gemeente destijds, als ook mede subsidieverstrekker, gezegd hebben: we kunnen hier ook, we kunnen dit ook spreiden. Ja. Waardoor we meer evenementen voor een breder publiek. Of niet voor breder, maar voor, als we dan over toeristische, toeristisch aanbod hebben, dan, dan veranderen. Elke week heb je natuurlijk nieuwe, over het algemeen nieuwe toeristen hier. En dan.
2: Ja, nou, hartstikke mooi. Ik ben echt onder de indruk van wat hier allemaal wordt georganiseerd in het centrum. We hebben nu natuurlijk de Rolling Flavors. Dat is dan even iets anders dan waar jullie mee bezighouden. Volgende week dit grote festival. Is het de hele zaterdag en de hele zondag? Of?
0: Nee, de zondag niet.
2: Alleen de zaterdag.
0: Dus het is de zaterdag van, en dan is het tussen 12 en 5. Dat zijn echt de momenten dat we hebben dat geprobeerd in het verleden. Om dat ook in de avond en door te laten lopen. Maar je merkt dat mensen echt naar het winkelcentrum komen. En zelfs de locaties als een vrijheidspark en een notaristuin is gewoon heel moeilijk om daar de mensen naartoe te trekken.
2: Ja, dat geloof ik.
0: Dus we hebben echt ervoor gekozen om het tijdens de winkeltijden en dan dan is 12 tot 5, zeg maar, dat is dan de tijd dat.
2: En is het ook voor de mensen zelf vol te houden die de
0: acteurs dat ook. Het is best wel een hele ruktand. Ja. Ja.
2: Dus vrijdagavond vanaf.
0: Van 7:30 tot 10. En zaterdag van 12 tot 5.
2: Oké. Ja. En mensen kunnen gewoon.
0: Ja, en zondag is er ook wel activiteit in het centrum, want dan is er een andere activiteit. Dan moeten wij de sterkste man ter wereld.
2: Oh, die hebben we ook nog.
0: Dus we konden ook de zondag er niet bij, omdat die was al bezet.
2: Nee, ik denk dat de vrijdag en de zaterdag al druk genoeg zijn voor elk wat wils.
0: Ja, zeker.
1: Ben je aan het oefenen voor zondag?
0: Ik ga jou zo nog even 10 keer.
1: Je gooit mij nog even hier.
0: Precies, ja.
2: Dit willen we allemaal niet weten. Ik denk dat het klaar is nu. Hey Peter, ontzettend bedankt voor je komst en voor de taart. Ja. En ik wens je onwijs veel succes en heel veel plezier.
1: Ja, heel veel plezier, Peter. We zien elkaar.
2: Dank je wel.
0: Doeg.

0: single uit 2010 van Tijdloos. Een bekende coverversie van Het werd zomer. Het origineel is natuurlijk van Rob de Nijs. Het is inmiddels 3 minuten voor 10:30. We gaan naar de tuinpassie van Jan.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Het is weer 30 juni. Wat is het groeiseizoen dit jaar prachtig op gang gekomen. De langste dagen van het jaar komen eraan en dat merk je aan alles. Al vroeg in de ochtend klinkt het vogelgezang en 's avonds kunnen we hopelijk de komende week lang buiten zitten om te genieten van alles wat groeit en bloeit. Juni is misschien wel een van de mooiste tuinmaanden. De uitbundigheid van het voorjaar gaat langzaam over in de rijkdom van de zomer. Rozen staan volop in bloei. Vaste planten vullen de borders en in de moestuin kunnen de eerste oogsten worden binnengehaald. Het is een maand waarin de tuinliefhebber wordt beloond voor alle inspanningen van de afgelopen maanden. Toch is juni ook een maand van goed kijken. Waar heeft een plant wat extra ondersteuning nodig? Welke combinaties pakken mooi uit? En welke ideeën nemen we mee voor het volgend jaar? Een tuin is immers nooit af en dat maakt haar juist zo boeiend. De tuinspreuk van deze week. De mooiste tuin groeit niet uit perfectie, maar uit liefde en aandacht. De tuintips. Verwijder uitgebloeide bloemstengels van sieruien. Het blad mag afsterven, maar de uitgebloeide stengels kunnen worden weggeknipt als ze storend zijn. Soms zijn ze ook best wel mooi wanneer de uitgebloeide bollen er mooi op staan. Controleer nestelende vogels voor het snoeien van hagen. Veel vogels zijn bezig met hun tweede broedsel. Kijk altijd eerst goed uit voordat u gaat knippen. Dun druiventrossen licht uit. Bij een rijke vruchtzetting zorgt dit later voor mooiere en gezonde druiven. Houd waterplanten in vijvers in toom. Warme weer zorgt voor snelle groei. Door tijdig te dunnen blijft de vijver in balans. Oogst vroege aardappelen voorzichtig. Controleer eens een plant. Vaak zijn de eerste lekkere krieltjes nu al beschikbaar. Rhododendrons of azalea snoeien na de bloei. Veel tuinen worden in mei en juni opgeluisterd door bloeiende rhododendrons en azalea's. Zodra de bloei voorbij is, vragen veel tuinliefhebbers zich af of er nog gesnoeid moet worden. Gelukkig zijn deze heersers niet moeilijk. In de meeste gevallen is snoeien nauwelijks nodig. Toch kunt u direct na de bloei de uitgebloeide bloemresten voorzichtig uitbreken. Hierdoor steekt de plant geen energie in de zaadvorming, maar in het maken van nieuwe knoppen voor het volgend voorjaar. Is de plant te groot geworden, dan kunt u gelijk na de bloei hem gerust wat terugnemen. Rhododendrons verdragen zelfs een stevige verjongingssnoei. Doe dit wel geleidelijk, verdeeld eventueel over enkele jaren. Azalea's reageren meestal gemakkelijk op snoei en lopen daarom ook vaak sneller weer uit. Het belangrijkste is om niet te laat in het seizoen te snoeien. De nieuwe bloemknoppen voor volgend jaar worden namelijk al in deze zomer gevormd. Ik ga verder met de tuinplant van de week. En dat is de Fatsia japonica. Hij wordt ook wel vingerplant genoemd. Deze opvallende groenblijvende heerster brengt direct naar een exotische uitstraling in de tuin. De grote glanzende bladeren lijken bijna tropisch en zorgen het hele jaar voor structuur. Vooral op schaduwrijke plekken waar veel planten minder uitbundig groeien, komt de fatsia uitstekend tot zijn recht. In het najaar verschijnen bovendien opvallende roomwitte bloemtrossen, gevolgd door decoratieve donkere bessen. De plant groeit het liefst op een beschutte plek in de halfschaduw of schaduw en stelt weinig eisen aan de grond. De Fatsia japonica bewijst dat het blad soms net zo mooi kan zijn als de bloemen. Het is dan ook een echte sfeermaker voor iedere tuin. Geniet van de lange

Juniavonden van de geur van bloeiende rozen en van alles wat de tuin ons in deze prachtige tijd van het jaar schenkt. Luisteraars, heel graag tot volgende week zondag.

0: Again Give Me Love, Jure Judith Ansoms. Ineke.
1: Ja, inmiddels is de studio een stuk voller geworden. Want we hebben drie gasten op de stoel zitten. Dat zijn Suus, Myrthe en Thijs. Welkom.
2: Ja. En jullie gaan wat vertellen.
1: Ja.
2: Want jullie hebben een heel leuk project van school. Dat doen jullie samen met Boogie Woogie, hè, of de WU. Wat is dat precies, Suus? Kun je dat vertellen, wat voor project jullie hebben?
3: We doen eigenlijk een project over maatschappelijke diensttijd. En dan moest je een project verzinnen.
2: Dat is een opdracht van school, hè?
3: Ja, het is een opdracht van school. En je moest dan zorgen dat...
4: Je moet zeg maar met verschillende mensen uit deze maatschappij, je moet zeg maar...

0: zorgen dat ze meer samenkomen en...
1: Meer in verbinding komen met elkaar, hè? En daar hebben jullie iets heel leuks op verzonnen. Suus, wat is dat?
2: Nou, we gaan een multiculturele proeverij doen. Ja. En daarbij hebben we mensen uit verschillende culturen gevraagd... of zij wat willen maken. En dan, en dan een gezellige dag houden met allemaal andere mensen.
1: Ja, ja. En ik wil nog even Meerte wat vragen. Want ik ben en was even in de war met de namen. Meerte, jullie gaan mensen benaderen. Of die hebben jullie benaderd. Wat heb je gevraagd?
0: Nou, of ze zeg maar iets wilden maken voor met een multiculturele proeverij. Om dus zeg maar mensen bij elkaar te brengen en zeg maar verschillende smaken te proeven. Om zeg maar ook wat meer buiten gewoon je eigen.
3: En uit welke culturen worden er hapjes gemaakt? Kun je daar iets over zeggen?
0: Wordt een Russisch hapje volgens mij. Spaans. Maar ook thuis. En ja, ik weet niet heel veel meer.
1: Hebben jullie het toevallig al geproefd of niet?
0: Nee.
1: Nee.
0: We gaan dan ook gewoon voor het eerst proeven en zo.
1: Ja, maar jullie zijn nu met z'n drieën. Thijs. Even de microfoon gaan we weer verzetten. Thijs, jullie zijn eigenlijk met meer, hè?
4: Ja, we zijn eigenlijk met twee groepjes van acht.
1: Twee groepjes van acht?
4: Ja, en dan gaan we bij het Wemerhof deze vrijdag, volgens mij.
1: Met, ja.
4: Oudere mensen. Hoeveel zijn het er? Iets van 35 of zo. Bij de Wemerhof. Dus eten met een multiculturele proeverij.
1: Ja. En eigenlijk is dat heel erg leuk, want jullie verbinden jong en oud, hè? Want dat was ook eigenlijk het doel, hè? Van de opdracht van school.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
3: Dus het is jong en oud in verbinding, maar ook met verbinding met andere culturen. Dat mensen kennis maken met eten en hapjes uit andere landen. Russisch zei je al, Spaans, misschien nog wel Molux. En gaan jullie ook nog wat bij vertellen? Of gaan die mensen er wat bij vertellen? Weet je dat?
0: Ja, we hebben ook een quiz gemaakt, zeg maar. Met verschillende vragen en dan heb je drie winnaars.
1: Ja, wat leuk.
3: En wat voor een soort quiz is dat? Waar moet ik aan denken? Wat voor
0: zeg maar, dus zeg maar, wat zeg maar bij de cultuur hoort. Dus zeg maar, bijvoorbeeld, of bratenworst, dus zeg maar, Duits is of niet. Of,
1: nou, volgens mij is dat Italiaans.
3: Let maar niet op haar.
1: Bratenworst op een pizza. Huh? Wat gaan jullie nog meer doen bij de Wemerhof?
2: We gaan vooral allemaal spelletjes doen met elkaar. En gewoon zorgen dat ze allemaal weer bij elkaar komen.
1: Ja. Hoe gaan die spelletjes eruit zien?
2: Nou, we gaan een waar of niet waar quiz doen. Dus dan moeten ze krijgen ze aan het begin een vragenlijst. En dan moeten ze de antwoorden dan aan de mensen die... uit andere culturen, daar moet ze het antwoord aan vragen.
1: Ja.
2: En dan uiteindelijk aan het einde krijg je dus die ja of nee quiz. Ja. En dan moet ze als het goed is alle antwoorden weten.
1: Ja, en zo leer je ook van elkaar, hè? Van elkaars cultuur.
3: Mm-hmm. Want die mensen uit die andere culturen zijn er zelf ook. En die kunnen ook wat vertellen over hun land en over het eten daar. En of het ook moeilijk is om dat hier te maken. Want er zitten misschien wel ingrediënten in die hapjes die je hier in Winterswijk heel moeilijk kunt krijgen. Kan ik me zo maar voorstellen.
2: Ja.
1: En hebben jullie nog contacten gelegd met bepaalde winkels hier? Omdat jullie moeten toch ook inkopen doen? Of doen die mensen dat zelf?
0: Nou ja, die mensen doen het zelf. Maar wij doen zelf ook nog inkopen voor de snacks tussendoor. Dus zeg maar gewoon als je binnenkomt kun je ook wat drop pakken of een chocolaatje.
1: En dat regelen jullie allemaal zelf? Ja.
3: Vonden jullie het zelf leuk om hiermee bezig te zijn? Hebben jullie er zelf ook wat van geleerd of nieuwe dingen ontdekt?
4: Ja, we hebben er wel een beetje van geleerd, denk ik. Maar,
1: wat, Thijs? Wat heb je geleerd?
4: Ja, dat weet ik ook niet helemaal.
1: Nee, dat is ook even een lastige vraag, hè? Maar jij zei voor de uitzending van... ja, ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van. Volgens mij weet je er best heel veel van. Want uiteindelijk, hoe ziet het project eruit? Wat is de opdracht van school geweest?
4: De opdracht van school was een activiteit verzinnen.

0: voor ja, niet per se voor oude mensen, maar dat hebben we er dan bij verzonnen.
1: Jullie hebben het zelf bedacht. Dat was...
0: Ja, we hebben het zelf bedacht.
2: Ja, dat vind ik wel heel goed. Maar hoe kwam je daar zo op?
0: Ja, weet ik niet.
2: Nee.
3: Er kwamen dus zeg maar nog een paar mannen langs. Om van, zeg maar, we hadden eerst zeg maar een idee van een, zeg maar een wandeltocht. Maar dat was natuurlijk een beetje moeilijk. Want niet iedereen kan nog even goed lopen op verschillende leeftijden en zo.
2: Ja.
3: Dus dat ging toch niet door. En toen kwamen ze maar twee mannen van de Wemerhof. Die hebben dus zeg maar aangeboden om dus zeg maar een idee, een paar ideeën. En we hebben dus zeg maar gekozen voor de multiculturele proeverij. Want dat leek ons wel leuk.
2: Ja. En nu zijn jullie daarmee bezig. Wat heb je nu al geleerd?
3: Ja, goede
2: vraag. Samenwerken.
3: Samenwerken en zo. Ja. En ook wel eigenlijk een, ja, een beetje, zeg maar, plannen en zo. En
2: heel goed. Communiceren.
3: Ja.
1: Ja, want hoe je zoiets organiseert, is natuurlijk ook al, daar leer je ook al heel veel van. Inderdaad, wat je zegt, van je moet samenwerken, je moet plannen, je moet afspraken maken. Je moet aan heel veel dingen denken. Je moet echt een soort draaiboekje maken.
2: Ja. Moeten jullie ook nog een verslag maken?
3: Volgens mij niet.
2: Nee? Of komt de docent bij het project?
4: Nee, het is eigenlijk wel een project dat we zelf mochten kiezen om te doen.
2: Mm-hmm. Onder welk vak valt het?
4: Nou, het is eigenlijk... Er werd tijdens de les, aan het begin van het schooljaar, werd gevraagd of een paar mensen gewoon willen meedoen. En het is niet per se, het is niet per se een vak. Het is gewoon iets dat je vrijwillig kunt doen.
1: Wat daarnaast komt, ja.
4: Ja.
2: Praktijkervaring opdoen.
1: Ja, want het heet maatschappelijke diensttijd, hè, geloof ik. Ja, ja.
2: Dus, en hoeveel uur moet je daarmee bezig zijn?
4: Nou, wij gaan één keer per week zijn we dan gaan we tijdens een andere les met z'n allen naar een ander lokaal. En dan gaan we het daarover hebben.
2: Gaan jullie brainstormen?
4: Ja.
2: Ja. En dat gaat tot nu toe goed?
4: Mm-hmm. Eigenlijk wel.
2: En de samenwerking ook? Thijs, kun je een beetje samenwerken met Meerte en Suus?
0: Ja, op zich wel. Het ging op zich best prima.
2: Ja. En met de anderen?
0: Ook wel. Het zijn, zijn dus allemaal ook eerste klassers.
1: Ja, nee, ik vind het stoer. Wanneer is het nou precies? Vrijdag, meen ik?
0: Vrijdag 16 juni. Nee, 16.
1: Oeh. Even gauw, de agenda's worden getrokken.
0: Oh, 19 juni. Van...
1: is het middags?
0: 10 voor 1 tot...
5: Van 11 tot 2.
0: Oh, van 11.
2: Van 11 tot 2.
1: Dus het is tussen de middag. En moeten mensen zich, mensen in de Wemerhof zich aanmelden daarvoor? Weet je dat? Moeten zich opgeven?
0: Ja, we hebben...
1: Opgeven?
0: Ze moesten een... Wat was het? Een formulier invullen. En dan...
1: Dus je moet, want je moet wel weten hoeveel mensen er ongeveer komen voor het aantal hapjes wat er gemaakt wordt.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat is allemaal al gebeurd. Mensen hebben zich allemaal al aangemeld. Dus mm-hmm. dat is allemaal al geregeld.
2: En mocht je nou over hebben, dan kun je hier zaterdag nog even langskomen. Toch?
0: Yep.
5: Ja, misschien eet
2: je
5: het zelf op.
2: Ja, eet je het zelf op. Je moet wel goed proeven van alles, hè?
4: Ja.
2: Goed zo.
1: Nou,
2: Suus, Meert en Thijs, dank je wel voor het interview. En ik vond het heel stoer dat jullie hier in de studio waren. Ja. En succes met het project.
4: Ja.
2: Hans gaat muziek draaien.

0: Give me hope, Joanna. Je wordt Eddie Grant. Ja, we zijn toegekomen aan het weerbericht.
1: Slingeland weerbericht.
0: Ja, dan kan ik Gerrit Vos eens even nagaan doen. Maar dat ga ik niet doen. Ik pak gewoon mijn eigen stem. Het weerbericht. Vandaag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. En vooral vanochtend komt er in het noordoosten van de provincie nog enkele buitjes voor en verloopt de middag op een lokaal bui naar het droog. En bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 19 graden. Vanavond kan er nog een klein buitje vallen en komende nacht zal er nog wat motregen vallen en het koelt af naar een graad of 10. Ja, maandag begint bewolkt met een spatje motregen en 's middags is het droog en komt de zon er steeds beter bij. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 19 tot 20 graden. In de avond wordt het droog. Is het droog en schijnt de zon eerst nog. En in de nacht naar dinsdag neemt de bewolking toe en valt er tegen de ochtend vanuit het zuidwesten nog een buitje. Ja, dinsdag begint dan nog bewolkt met een begin van de, moet ik even kijken welke regeling zit. Ja, dinsdag begint dan bewolkt met het begin van de ochtend nog een bui. In de loop van de dag komt de zon een stuk beter bij en blijft het droog. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan al circa 23 graden. En die temperatuur gaat eigenlijk alleen maar omhoog. Want woensdag en donderdag zijn droge dagen met wat wolkenvelden en een zonnige periode en 25 graden. En donderdag loopt het kwik op naar 28 graden. En dan vrijdag wordt het vrij drukkend met op veel plaatsen 30 tot 31 graden. Ja, zoals ik al zei, het zal vrij drukkend aanvoelen. En in de ochtend is het droog, maar in de lopende middag neemt de kans op een regen of een onweersbui nog weer toe. Zaterdag en zondag is het nog zomers warm met kans op een enkele bui, en daar kan een onweersbui bij zitten. En de temperatuur volgend weekend ligt dan tussen de 26 en 28 graden. Nou, tot zover het weekend weerbericht. En voor de hele week. Het weerbericht voor juli en augustus krijg je volgende week. Nee, dat is maar geen. Ja. Wat we wel gaan doen. Nou. We gaan vast een aanwijzing geven voor de jaarteller.
2: Ja, ik zit even naar jou te luisteren als weerman Hans.
0: Ja.
2: Peter

0: zei het al, van oh, als het maar niet gaat onweren komend weekend. Dat wordt dan een beetje spannend.
1: Ja, hij zei al van ik hou de voorspelling in de gaten, want het wil nog wel eens veranderen. Zoals bij uur zelfs.
2: Ja, ik wou net zeggen, als je kijkt naar buienradar.
1: Ja, ik denk dat je vanaf de loop van woensdag dat je vrij zeker kunt zijn hoe het weer er ongeveer uit gaat zien.
0: Ja, maar lekker dat het weer wat warmer wordt en wat zomerse gaat worden.
2: Ja, maar dat benauwen hoef ik niet hoor.
1: Nee.
0: Maar je doet er niks aan. En dat is maar goed ook. We hebben de eerste aanwijzing voor het spelletje. We gaan terug naar de maand juni 1979. En naar de eerste aanwijzing, daar kunnen we niet zo heel erg veel mee. Namelijk, eind juni is het gebeurd.
1: Ja, maar goed.
2: Ja, eind juni.
1: Ja, dat zou over alle jaren kunnen gaan. Maar het gaat over 1979. Dus
0: En we gaan het natuurlijk spelen de tweede half uur, of half twaalf, vanaf half twaalf. En dan kunnen mensen bellen naar 53 11 10. En de winnaar die krijgt twee pakken koffie van ons.
2: Ja. Dus, dat is geen taart.
0: Geen taart, nee, die is dan op.
1: Ja. Het is inmiddels 7 minuten voor 11. We gaan even naar muziek. Een favorietje van Geert. Van Geert is vanavond hierbij, maar hij heeft wel zijn favoriet erin gezet. Sommieux.

0: Ja, het eerste uurtje zit erop, dames. Ja.
1: Zeker, dat gaat snel.
0: Dat gaat zeker snel.
1: Ja. En de tweede uur gaan we met Hilkan op stap. Ja. En die heeft een gesprek met Arjen Lichtenbarg, die het boek schreef over de Winterswijk in de jaren 70. We hebben de activiteitenkalender en natuurlijk ons spelletje, de jaarteller. En we gaan terug naar juni 1979.
2: Hoe oud was je?
1: Ik was 17. Ik zat in 5 VWO. In Kampen.
2: In Kampen?
1: In Kampen.
2: Oh jee.
1: In Kampen.
2: Oh jee.
0: Ja. Zo meteen meer.
2: Ja.
0: Tot zometeen.
2: Tot na de pauze. Dag.
3: Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde

0: broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu op de koffie.

0: In het kader van het WK voetbal.
1: Het leeft nog niet zo, vind ik.
0: Ja, Les Humphries Singers met Mexico.
2: Ja, Geert maakte de playlist en die heeft daar rekening mee gehouden.
3: Dit is Op de Koffie. Tot 12 uur. Muziek, informatie, interviews, de activiteitenagenda, het weerbericht en de jaarteller. Presentatie, Ineke Bekkering en Cindy Geurking.
2: En Hans Derksen natuurlijk ook, want anders hadden we geen uitzending gehad. Hij zit aan de knoppen en de schuiven en hij gaat zo meteen het mengpaneel ook doen als de telefoon gaat.
0: Jazeker.
4: Hans is van alle markten thuis.
2: Ja, die kan alles, ja. En wij zaten in de tijdens de break eventjes de wereldproblemen te bespreken en het WK in Amerika.
0: Volgens Gebe Jotterman,
2: ja. Nou, wij

0: Ik kwam maar in de buurt. Ja, dus, maar wat je zei, het WK, bij mij leeft het inderdaad ook nog niet zo heel erg.
1: Door de tijden natuurlijk. Ja. Wordt heel veel 's avonds laat of 's nachts zelfs uitgezonden. Dus jij zit met dat tijdsverschil. Vanavond natuurlijk, ja, Nederland zelf al. Heel veel van Nederlanders zullen daarna gaan kijken. En we gaan het zien.
0: Ja, tussen 10 en 12, dat kan nog. Ja. Maar dat zover is het nog niet. Wij gaan nog even een uurtje radio maken. We gaan zo meteen met Hilkan op stap. Nogmaals, zij heeft een gesprek met Arjen Lichtenberg, die het boek schreef over Winterswijk in de jaren 70. We hebben de activiteitenagenda, het spelletje De Jaarteller. Terug naar juni 1979, toen ik in Kampen op school zat, zei ik net.
1: Ja.
0: En tussendoor hebben we natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek. In de aankondiging werd nog gezegd het weerbericht, maar dat hebben we gehad. Dat heb jij keurig al voorgelezen.
1: Dat heb ik al voorgelezen, ik wil het toch wel een keer doen.
0: Nee,
1: maar vooral dat eigenlijk niks binnen die 20 minuten.
2: Volgens mij zit er nu een klein wolkje voor.
1: Ja, dat kan kloppen, ja.
0: Volgens mij ben jij beter met muziek, Hans. Daar gaan we naar luisteren.
1: Ja, nou ja, goed, als we het toch over WK hebben. Ik kan me herinneren dat volgens mij, ja, Shakira. Volgens mij was dat het item van het WK in Zuid-Afrika. Daar staat me iets van bij.
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, nou goed, Geert heeft hem erin gezet. Shakira en Burna Boy. Die.

Die, het thema van de dit WK in 2026 in Amerika, Canada en Mexico. Maar ja, wij gingen een belletje rinkelen. En zij heeft al eerder een item gemaakt, of een, ja, een

0: over geschreven. Ik was toen nog lang niet hier. Jullie wel, zijn jullie net. Maar we gaan horen wat Hielke met Arjan heeft besproken.
1: Met Hielke op stap. Elke zondag met onze verslaggeefster op locatie. Hielke Tiggeloven.
2: Winterswijk in de jaren 70. Dit nieuwe boek van Arjan Lichtenbach wordt op 26 juni gepresenteerd bij Theater Astoria. Ja, Arjan, Winterswijk in de jaren 70. Ja, wat is het voor een boek?
3: Dit is een boek wat laat zien hoe Winterswijk eruit zag gaandeweg de jaren 70 naar de werkelijkheid. Dus we gaan het niet mooier en nostalgischer en grappiger en lolliger maken dan het eigenlijk was. Het was gewoon geen mooi uitziende plaats. Ja, de woonwijken zagen er goed uit, maar het centrum zag er belabberd uit.
2: Maar hoe waren de jaren 70? Want wat is het voor een periode?
3: Dat is een periode die algemeen gezien nogal somber werd eigenlijk. Men begon met groeiplannen, een zonnige toekomst voor iedereen. De zon ging schijnen. Met name na de oliecrisis van 1973 sloeg de economie om. Dat werd allemaal wat geen groei meer. Stijgende werkloosheid, plannen die de gemeente had, daar was geen geld voor. Het was een vrij sombere tijd eigenlijk voor Winterswijk als gemeenschap.
2: Terwijl het toch wel de tijd was van de hippies en de flower power en het vrolijke en zo. Maar hoe past het dan hier in Winterswijk dat het dan zo... Want dit klinkt heel somber.
3: Ja, nou niet speciaal in Winterswijk. Overal waar grote industrieën waren. In het westen van het land was dat scheepsbouw, in Brabant schoenindustrie. En in het oosten van Nederland was dat veel textielindustrie. Dat ging allemaal zo geleidelijk aan neer. En dat waren hier dan de grootste industrieën die er waren, die er echt toe deden. Daar kwam ook niet veel voor in de plaats. En dat trof Winterswijk ook.
2: Ja, de werkgelegenheid was dus gewoon
3: ja,
2: echt...
3: Ja, die stond altijd onder druk, ja. Ja, je kunt een gesprek beginnen over het weer, maar je kon ook beginnen in Winterswijk met, heb je al gehoord, weer er ook volk op straat te zetten.
2: Maar hoe ging het dan verder? Want in Winterswijk ja, was het dus dan een neergang. Maar hoe merkte je dat dan in Winterswijk?
3: Dat merkte je dan een algemene sombere stemming over de economie eigenlijk. Dus met het land ging het eigenlijk slecht. Met de mensen zelf, privé, hun woningen, dat ging allemaal nog wel. Als ze niet werkloos raakten, dan merkte je daar niet zoveel van. Dan hadden ze hun plannen en hun leven wel, dat ging nog wel. Maar dus in de woonwijken zag het er behoorlijk uit. Maar in het centrum kon je zien dat het gevolg van grote plannen maken gericht op groei van het aantal inwoners. En daar komt dan vervolgens helemaal niets van terecht. En dan is er ook geen geld. En dan wordt zo'n gemeente wat besluiteloos. En dan het afbreken van gebouwen gaat altijd geweldig goed. Kennelijk is het altijd wel een sloper die dat voor weinig geld kan. En zo boer je achteruit. Dat merk je op dat moment nog niet eens zo erg. Maar toen dat slopen vanaf midden jaren 60, toen ze aan eind jaren 70 waren, ja, toen kon je goed zien dat er wel gesloopt was, maar nog niks aan verbetering zichtbaar was.
2: Maar wat zijn bijvoorbeeld dan panden die in Winterswijk dan in die tijd zijn gesloopt? Ja, zoiets van, god, die waren zulke kenmerkende gebouwen.
3: Ja, die waren allemaal monumentwaardig. Dat is begonnen in de 60 jaren met Café de Zwaan op de hoek bij de Markt en de Sint-Jacobskerk. Daar stonden een hele rij panden bij die ook min of meer art deco waren, of jugendstil, of een stijl die erop leek. Mooie stijl met veel ornamenten. De Twentse Bank, Hotel de Klomp, een drukkerij van Amstel, als ik het goed heb. Dan had je de Wermen nog met de schoolhoofdenwoning van School C, de winkel van de LK. Daar zijn een paar cafés bij geweest en je had een stalhouderij van, ook van Hotel de Klomp. Ja, dat waren allemaal min of meer monumentale panden die nu op geen stukken aangesloopt zouden worden. Allemaal weg. Daar werd helemaal niet naar gekeken. Het was een hele rigoureuze, radicale tijd. In het kader van de vooruitgang, in het kader van 3 parkeerplaatsen erbij. Het verkeer moest door kunnen stromen. En dan werd daar rustig een pand met bijzondere kenmerken aan opgeofferd. Daar was helemaal geen kijk op.
2: Dat interesseerde eigenlijk dan Winterswijk destijds niet?
3: Nee, dat interesseerde de Winterswijkers niet. En nou goed, dan kun je de gemeenteraad de schuld geven. Maar de gemeenteraad is gekozen uit de bevolking. Die interesseerde het ook niet. En dan had je ook nog wel eens dat er een gemeenteraadslid was die bepaalde zakelijke belangen had. Die had dan een bouwbedrijf of die had nog een neef die een sloopbedrijf had. En die moest je ook wat gunnen en dan dat mag helemaal niet. Maar dat is toch waarschijnlijk wel eens een keer gebeurd. Daar heb ik geen concrete voorbeelden van trouwens. Maar ja, dat slopen ging altijd door.
2: Maar dat is dan toch wel weer op een gegeven moment dan eigenlijk dan een kentering gekomen. Dat wel Winterswijk anders is gaan denken. Zo. Want dit is echt een periode, dus dat kenmerkt dus echt de jaren 70 in Winterswijk. Want daarna dan...
3: Nee, nog in de jaren 70 kwamen er wel wat protesten tegen dat gesloop. Omdat er ook niks behoorlijks voor in de plaats kwam. Nou, dat ging ook een beetje van dat mensen die wat gestudeerd hadden of iets van architectuur wisten, die zeiden van ja, dat is een beeldbepalend pand. Wat beeldbepalend. Wou je het kopen? Heb je geld bij je? Wij wel. Heb je geld bij je? Breng je geld mee? Nee, dan kop houden. Het wordt gesloopt. Klaar. Nou, zo'n democratie was dat. Maar ook wel een tijd van in politieke opzicht de jaren 70 gepolariseerd. Iedereen ruzie met iedereen. De regering moest ontgelden, maar ook wel bepaalde partijen. De PvdA tegen de VVD. Nou ja, de linkse partijen.

0: We waren natuurlijk helemaal niet in beeld, die milieubeheer voorstonden of zo. Daar hadden ze ook weer een hekel aan. En maar, dat was heel gepolariseerd.
1: Maar toch ook wel een beetje een tijd waar we dan weer nu in leven. Zo, want het is nu ook niet allemaal...
0: Ja, dat is zo. Nu is het ook gepolariseerd. En ze geven de schuld aan de elektronica, aan internet, aan TikTok en hoe heet het al die kanalen en Snapchat en zo. Toen was het net zo gepolariseerd en ze konden het zonder die elektronische hulpmiddelen. Dat konden ze zo wel. En dat was net zo erg.
1: Ja, nou ja, goed, scheelt wel. Ik denk dat we nu wel bewust bezig zijn met hoe iets eruit ziet en hoe wat er neer wordt gezet en zo. Want er is dus wel een kentering dat er in gedachtegang...
0: Absoluut, dat is geen Winterswijkse uitvinding. Dat wordt overal in steden gedaan. Leefbaarheid is een punt geworden, welzijn is een punt geworden. Aanplant, beplanting langs straten en wegen, bloembakken en bomen en zo. Dat kun je ook zien in Winterswijk. Erfgoed is een punt geworden van wat zijn we eigenlijk aan het weggooien of wat kunnen we bewaren. Dat je niet elk pand wat 50 jaar gestaan heeft kunt bewaren, dat snap ik ook wel. Maar dat moet niet gevolg zijn dat je vervolgens alles maar sloopt.
1: Dit is wel best wel gewoon echt deprimerend dat het gewoon geen leuke tijd was. Maar waren er ook wel mooie punten dan uit de jaren 70 dan als je dan in het boek... Want het is natuurlijk ook wel leuk. Ja, het zijn hele mooie foto's allemaal. Het geeft echt een tijdsbeeld van die tijd. Maar dat er toch ook mooie dingen waren in de jaren 70?
0: Nou, het landschap zag er in het algemeen wel heel goed uit. En veel boerderijen die werkten nog als boerderij. Al was er geen idee van erfgoed, maar je kon wel karakteristieke stukken tegenkomen. De woonwijken zagen in het algemeen wel goed uit. Dat is de woonwijken die in de jaren 50 en 60 en 70 zijn gebouwd. Daar zag je geen verval. En als mensen gewoon een eigen huis hadden en de tuin onderhielden, dan was dat wel prima allemaal.
1: Misschien ook meer natuur ook, gewoon echte natuur?
0: Nou, Winterswijk, de kern is nog uitgebreid na die tijd met industrieterreinen, met woonwijken. Dat was toen natuurlijk nog buitengebied. Dus dat hele gebied waar de woonwijk pas geworden is, de pas, dat was allemaal een buitengebied eigenlijk. En dat geldt ook voor de Hoge Wieber en de Rikker. Al zijn daar geen echte natuurgebieden met hele bijzondere ecologische waarden zijn opgeofferd, dat ook niet. Maar er was meer buitengebied dan nu, ja. Maar dat geldt voor alle plaatsen eigenlijk.
1: Ja, het groeit wel.
0: Het groeit allemaal, ja.
1: Maar terugkijkend op de jaren 70, ja, het is dus kommer en kwel, maar ook wel weer, kijk, want je hebt dan natuurlijk ook wel weer dus dan toch ook de mentaliteit van de mensen of het vrije leven, zo, dat was misschien wel weer...
0: Nou, er was een flinke jongerencultuur die in de 60 jaren ontstaan was, ook in Winterswijk. En dat was voor veel mensen, die, zeker als ze toen jonger waren, was dat belangrijker dan dat er een pand werd gesloopt waar ze toch niks meer tegen konden doen. Dus er is een hele jongerencultuur. En inderdaad, als je naar Eucalypta ging, dan kon daar voor 5 gulden entree en dan kwam de Golden Earring. Dat is wel gebeurd. En later kwam Herman Brood en zo. En dat herinneren mensen zich. Het was sociaal niet eens zo'n slechte tijd, maar het is geen tijd die je nog veel langer had moeten doorzetten. Zo. Want dan krijg je wel verpaupering en verarming en dat mensen weg gaan blijven nog wegtrekken.
1: Dit boek geeft wel echt een mooi dus een inzichtje van hoe die tijd dus vroeger was. Wat er dan ook misschien best wel confronterend. Dat je dan ziet van, goh, wat was er? En...
0: Het kan zijn dat voor mensen confronterend wordt. Dat ze er nooit zo naar hebben gekeken. Ja, dat is nu wel veel meer besef van erfgoed. En dat zulke dingen belangrijk zijn. Dat is trouwens niet alleen een Winterswijk aspect. Dat komt er meer plaatsen voor. Er wordt minder gesloopt. En er worden meer panden weer opgeknapt. En dan krijgen ze ook een nieuwe bestemming.
1: Nou, je weet pas ook wat je mist als het er niet meer is.
0: Ja.
1: Dus,
0: Dat kun je goed merken.
1: Nu heb je nog wel steeds mensen die dan met een terugblik van, oh, maar dat was toen zo mooi. En het levert er misschien nu wel op dat we zuiniger zijn op wat we hebben.
0: Dat is in de 70 jaren is dat wel ontstaan. Ja. Dat het ook in Winterswijk, overal, maar ook in Winterswijk, dat je toch wel eens een keer zuinig moet worden op erfgoed. En dat wil niet zeggen dat je elk pand, dat je alles kunt bewaren wat er ooit gebouwd is. Maar zo radicaal slopen als toen van gemeentewegen gebeurde, dat mag nooit meer terugkomen, nee.
1: Nou ja, het zorgt ervoor dat mensen gewoon goed bewust zijn. Dus dat ze dan weten van, nou ja, dit mag niet meer gebeuren. Dus dat is heel goed dat dit boek uitkomt. Ja, en dat is dus op 26 juni, dan wordt hij gepresenteerd. En dat is in Theater Astoria.
0: Dat doen we bij Astoria, ja.
1: Met een reden of...
0: Astoria, ja, dat heeft een reden. Want dan kun je zien wat er gebeurt als je een uitgediend gebouw nu eens een keer niet loopt.
1: Ja, dus eigenlijk inderdaad hoe prachtig het is, inderdaad, dat oude Winterswijk.
0: Ja, precies.
1: Hoe ziet de boekpresentatie eruit?
0: Nou, dat wordt een beetje informeel. Ik hou een inleiding met waarom we het boek gemaakt hebben. Mensen kunnen vragen stellen. En dan is er een signeersessie.
1: Het is voor iedereen toegankelijk om hierbij te zijn?
0: Ja, nu nog wel. Ja. Ik hoop niet dat we drangrekken moeten hebben. Maar bij mijn vorige boek, dat was ook iedereen uitgenodigd. Er kwamen er 50 of zo. Dus dat is wel te doen. Ja, als we niet meer in kunnen, houd het op. Dan moeten we wat verzinnen. Maar voorlopig is dat informeel voor wie de belangstelling heeft, voor wie het zien wil, kan er gewoon terecht.
1: En hoe laat is het?
0: We gaan beginnen om 3 uur met de inloop en om 3:30 beginnen we met dit programmaatje.
1: En dan kan iedereen kennis maken met een mooi boek. Want is er een bewuste reden dat je voor Winterswijk in de jaren 70 hebt gekozen? Want je hebt natuurlijk 10 jaren waarover geschreven kan worden.

0: hè?
1: Nou, het was wel een keerpunt, ja. Van een totale neergang en van het afwezig zijn van erfgoedbewustzijn, van monumentenbeleid, tot dat het toch wel in die tijd begon te keren. En dat Winterswijk er ongeveer eind jaren 80 aanmerkelijk beter voor stond dan eind jaren 70. Dat geldt voor de besef van erfgoed, dat geldt voor de verkeersafwikkeling, dat geldt voor de werkgelegenheid. Na 1986 begon er toch wel weer wat werkgelegenheid bij te komen. Dus dan stond Winterswijk er echt veel beter bij. En dat is meer te danken aan het beleid van de gemeente, dat ze wat aan het verkeer zijn gaan doen. En dat inderdaad de bevolking het besef heeft dat alles maar slopen, dat het geen zin meer heeft.
0: Nou ja, vanaf 26 juni is het dus boek overal te verkrijgen?
1: Bij mij en bij boekhandel Kramer.
0: Een realistische terugblik op de jaren 70. Herinneringen ophalen voor de een en hoe was die tijd voor de ander?

0: Ja, klassiekertje van Chris de Burg. Jouw eerste concert, hoorde ik net.
1: Zeker, ja. In Tivoli in Utrecht.
2: En
1: ja.
2: Veel opgeschuiveld.
0: En daarvoor natuurlijk uit de film Grease uit 1978. Olivia Newton-John en John Travolta. Wij gaan naar...
3: Wat valt er dit weekend allemaal te beleven in en rond Winterswijk? U hoort het nu allemaal in de activiteitenagenda.
1: Nou, en we houden het alleen bij de zondag en nog wat activiteiten in de rest van de week. Maar vandaag is in het verenigingsgebouw aan de Meestermijnenweg in Kotten... een sfeervolle ontmoetingsplek tijdens de derde editie van de Hobby en Cadeau Zomerver. Vandaag van 10 tot 4 presenteren standhouders hun mooiste hobby's en hun handgemaakte creaties. Er is gelegenheid om iets te drinken en een kleinigheid te eten. En kinderen kunnen zelf komen knutselen. De toegang is gratis.
2: En aan de Brandersweg in Kotten is vanaf 11 uur een demodag van antieke machines, waaronder waterpompen en een drijfriem aan. Aangedreven machines. Ook zijn er antieke tractoren en motoren te zien. De toegang is gratis en een vrijgift wordt op prijs gesteld.
1: En dan in het Schotenbrugpark is het Food Truck Festival Rolling Flavors te vinden. Die zijn gisteren al begonnen. En daar is een bondgezelschap van originele foodtrucks en rijdende keukens. En er is muziek. En vanavond is daar ook een heel groot scherm om voetbal te kijken. Het is van 12 uur vanmiddag tot aan 12 uur vannacht. En als het verlengen wordt het niet. Dus het is gewoon om 12 uur afgelopen vannacht.
0: Ja, het is geen verlenging.
1: Nee. Maar wel een groot scherm. En ik woon daar aan het park, dus ik kan het juichen gewoon thuis meemaken. Ik hoop dat er veel gejuicht gaat worden.
2: Ja. Rozengarden Living Gardens aan de Beckeringweg 8 opent het tuinseizoen. Vandaag feestelijk met onder andere een roofvogelshow. Rob en Petra Polisten verzorgen demonstraties met hun vogels. De collectie bestaat onder andere uit valken, buizers en uilen. De show start om 2:30 en om 3:30. Toegang tot de show en tuin is €6.
1: En dan vanavond om 7:00 is er in de Zonnebrinkkerk de maandelijkse kerk- en muziekserie Musica Jacobi. Bij deze evensong is er plek voor psalmen, liederen, lezingen, gebeden en muziek. En bij de uitgang wordt gecollecteerd.
2: Ja, en hebben we aankomende week nog wat activiteiten. De leerlingen van het GKC die we net in de uitzending hebben gehad en daar prachtig over verteld hebben, houden op vrijdag 19 juni het kader van de maatschappelijke diensttijd een multiculturele proeverij in de Wermerhof.

0: Ze willen ontmoeting en verbinding stimuleren tussen de verschillende culturen. Tussen 11 en 2 uur zullen er verschillende hapjes klaarstaan. En tijdens het programma kom je weer meer te weten over de bijzondere tradities uit verschillende culturen. De toegang is gratis en aanmelden kan via... Nou, er staat geen adres bij. Dat zal dus wel...
1: Ik denk bij de Wemmerhof, ja. Of via de VU.
0: Ja, bij de VU.
1: Maar er hadden zich al heel veel mensen aangemeld, ja. Zeiden ze. Ja, dus, ja. Ja. Ja. En dan tot slot, daar hadden we vanmorgen ook al even aandacht voor. Het Midsomer Mondriaan Cultureel Festival in het winkelcentrum. Dat is volgend weekend te doen. Begint vrijdagavond met dwelorkesten optredens. Die ieder apart optreden en daarna gezamenlijk een concert geven. En een zaterdag zijn er dan ook nog allerlei activiteiten op het gebied van... cultuur, theater, muziek. Er is van alles te doen in het winkelcentrum. En er is nog veel meer te doen, maar mensen kunnen ook kijken op 100% Winterswijk, de website waarop alles te vinden is wat er te doen en te beleven is in en rond Winterswijk. Tot zover de activiteitenagenda.
2: Ja, en voordat we gaan beginnen met ons spelletje van de jaartellen, waar we teruggaan naar juni 1979, nog even om alvast een klein beetje in de sfeer te komen voor de wedstrijd van vanavond.

0: Ja. Hij zit erop, Ineke.
1: Goeie genade.
2: Ja, we hadden even de polonaise gelopen
0: hier. Ja. We gaan naar ons spelletje.
3: De Jaartiller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar.
2: En we gaan vandaag terug, ik noem het nog maar een keertje, naar juni 1979. Lang geleden, dus misschien voor de oudere luisteraars de moeite waard om ze even diep in het geheugen te gaan graven. Ons telefoonnummer is 53 1110. Als u denkt het te weten, aarzel niet en bel. Bel zo vaak als u wilt. En u maakt daarbij kans op een 2 pakken koffie. En de eerste aanwijzing was, eind juni is het gebeurd. Ik moet er wel even bij zeggen, als je de laatste 4 weken al een keer gewonnen hebt, dan moet je het even aan anderen overlaten. Dan doe je gewoon voor jezelf mee, maar dan hoef je niet te bellen.
0: Precies.
1: Ja, eind juni is het gebeurd.
0: Het gaat dus om een nieuwsfeit uit juni 1979. Hoe lang is dat geleden? 47 jaar geleden? Ja.

0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Ja. Lang, in ieder geval lang geleden.
2: Oh, dan gaat iets niet goed.
1: Ik dacht, daar hebben we onze eerste beller.
2: Ja, ik denk, aan juni is het gebeurd.
1: Nou, zullen we nog eentje bij
0: ja,
1: doen?
0: Ja, want deze is wel een beetje erg algemeen. De tweede aanwijzing is de laatste dag.
2: De laatste dag, nou, daar word je ook niet blij van, toch?
0: Dat ligt er maar aan.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Ligt eraan wat de laatste dag is. Laatste dag van school is fijn.
1: Ja, je kunt alle kanten mee op.
0: Laatste dag van de ziekenhuisopname is fijn. Laatste dag van de vakantie is hier wat minder. Of, dat is maar net...
2: Inderdaad, het is maar hoe je het bekijkt.
0: Ja, eind juni is het gebeurd, de laatste dag.
2: Ja.
1: En het nummer is 53110.
2: 53110.
1: En de telefoon doet het wel, want we zijn vanmorgen al twee keer geweest.
2: Oh, kijk, ja, we hebben het
0: Goedemorgen, Slingeland FM met Ineke.
3: Ja, hier met Henk Vasco. Is dat de sluiting van de tricofabriek aan de West?
0: Nee. Ik weet niet wanneer dat is geweest, maar de aanwijzing zou dan kunnen. Eind juni in de laatste dag, maar het is niet wat wij zoeken.
3: Oké.
0: Okay. Probeer het zo meteen nog even weer.
2: Bedankt voor het bellen. Oké.
0: Dag, hoi.
1: Nee, dat is het dus niet. De trico, dat is het dus niet.
2: Nee.
0: Was dat in die tijd? Weet jullie dat?
1: Nee, weet ik zo uit mijn hoofd niet.
2: Nee, weet ik ook niet.
1: Ik kom zelf uit Aalten, dus ik...
0: Je bent import.
1: Ik doe ontwikkelingshulp, zeg ik altijd.
0: Nou ja, zeg.
2: Hallo, zeg. Jij maakt echt vrienden op deze morgen.
0: Goedemorgen, Slingeland FM.
4: Ja, hier met Wim.
0: Dag, hi, Wim.
4: Is dat de sluiting van al die klokkenfabriek?
0: Nee, ook niet. Nee. Er zitten wel mensen aan sluitingen te denken, valt me op. Dat is ook logisch met de laatste dag.
1: Dat zou kunnen, dat kun je eraan koppelen.
0: Ja,
1: en wie weet zit je warm.
0: Maar dit is het niet wat we zoeken. Nee. Bedankt voor het bellen en probeer het anders zometeen nog even weer.
2: Zal ik een nieuwe erbij doen?
0: Doe maar.
2: Samen herinneringen ophalen. Eind juni is het gebeurd, de laatste dag. En samen herinneringen ophalen.
0: Goedemorgen, Slingeland FM.
1: Ik moet hem even openzetten.
0: Oh, goedemorgen, Slingeland FM.
5: Ja, goedemorgen, Ine.
0: Dag, Ine.
5: Was het ook misschien de Meijerring die je hebt de Laan van Hilbelink?
0: Ook niet. Nee, ook niet. Nee.
1: Wat is er veel dichtgegaan in 1979?
2: Zo, ja. Heel Winterswijk lag heel.
0: Maar dit is niet wat we zoeken, Ine.
5: Is goed.
0: Oké, doeg.
2: Dus eind juni is het gebeurd, de laatste dag. En samen herinneringen ophalen.
1: Ja.
2: Het zijn ook echt allemaal een beetje vage aanwijzingen.
1: Ja, je kunt hier alle kanten mee op.
2: Ja, je kunt er alle kanten mee op.
1: Ja.
0: Maar mensen zitten wel een beetje al wel wat in de goede richting te denken.
1: Ja.
0: De laatste dag is natuurlijk wel een trigger.
1: Ja.
2: Ja. Eind juni is het gebeurd.
1: Ja.
2: 79.
0: Samen herinneringen ophalen. Cindy, doe de volgende aanwijzing maar.
2: Eén van de oudste van het dorp. Eén van de oudste van het dorp. Ja, daar kun je ook wat mee.
0: Nou, dat geeft dan wel weer een beetje richting.
2: Ja.
1: Heel langzaam komen we er wel.
2: Ja, een van de oudsten van het dorp. Een samen herinnering ophalen, de laatste dag. En eind juni is het gebeurd.
1: Maar je kunt ook gewoon een gokje wagen.
2: Ja.
1: Ik bedoel, niet geschoten is altijd mis.
2: Ja.
1: 53-11-10. Twee pakken koffie staan voor je klaar als je het goede antwoord weet.
0: Ja. En misschien zijn er wel luisteraars die het ook gewoon echt meegemaakt hebben.
1: Oh, vast wel.
2: Dat denk ik ook. Ja.
1: Maar toen was het stil.
0: Ja, het was heel ijzingwekkend stil. Zelfs Cindy is stil.
1: Ja.
2: Ja,
0: zei ze met een dikke zucht. Nou.
2: Ja, nog eentje erbij dan.
0: Ja, dan wordt het een stuk duidelijker van, denk ik.
1: Nou, weet ik niet. Ja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Zal ik? Ja. 3, 2, 1. Het doet denken aan Wim Sonneveld. Eén van de oudsten van het dorp. Samen herinneringen ophalen. De laatste dag. En het is eind juni gebeurd.
0: Ja.
2: Wim Sonneveld.
1: Nee, ik denk dat het over het nummer gaat. Wat die, wat
0: dat hele beroemde,
1: dat hele beroemde,
0: beroemde
1: nummer. Ja.
0: Ja. Ik zat meer aan Donkey Shocking te denken, maar...
1: Nee, dat nummer is vertaald uit Frans, maar... Dat heeft bepaalde namen, dat gaat ook over bepaalde dingen.
2: Ja, ik weet ook wat je bedoelt. Ja, nou ja, nou, Wim Sonneveld. Nou, nog één.

0: Je mag.
1: Ja, je mag.
2: Ja, we hebben er nog een paar liggen.
0: Cindy mag los. Ja.
1: Het doet, oh nee, die hebben net gezegd, een markante plek in het centrum. Ja, dat was het absoluut. Ja. Ik kan het me nog als klein meisje herinneren.
0: Goedemorgen, Slingerland FM.
3: Goedemorgen. Ik wil zeggen, is dat de Philips?
1: Nee.
0: En wat bedoel je dan?
3: De sluitertijd, ze zeggen hier. Ja?
0: Nee, is het ook niet wat we zoeken?
3: Nee?
0: Nee. Probeer het nog even weer zo meteen.
3: Ja, doei.
0: Right. Eind juni is het gebeurd, de laatste dag. Samen herinneringen ophalen. Een van de oudste van het dorp. Het doet denken aan Wim Sonneveld. En het was een markante plek in het centrum.
2: Ja,
0: en dat werd bevestigd door Cindy. Ik weet het natuurlijk niet.
2: Nee, ik ken het alleen van de verhalen eigenlijk. En ja, dat klopt eigenlijk
1: ook. Ik was een klein meisje.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ik zie me daar nog steeds zo lopen.
0: Goedemorgen, Slingerland FM.
4: En nogmaals, Ine.
0: Dag, Ine.
4: Was het ook te zwaarder op de hoek ter, waar altijd ook vroeger de vlag uit hing van de schaatsen was?
1: Nee. Verre van.
4: Oh.
2: Nee, kunnen we niet goed rekenen.
1: Volgende keer beter, Ine.
0: Ja.
4: Goed, ja.
2: Jo, dank je.
0: Hoi.
2: Nee, dat is het ook niet.
1: Eind juni is het gebeurd. De laatste dag, samen herinneringen ophalen. Een van de oudsten van het dorp. Het doet denken aan Wim Sonneveld. En een markante plek in het centrum.
0: Goedemorgen, met Slingerland FM.
5: Met Henk Janssen was de sleutel in de afbraak van het zwaantje.
0: Van het wat?
1: Van het zwaantje?
5: Het van het zwaantje.
0: Nee, ook niet.
2: Het is wel in het centrum, maar nee, dat was het niet.
1: Het is wel in de buurt.
5: Ja, het centrum, ja.
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar we zoeken iets,
0: iets anders.
2: Een ander markant.
0: Ja.
2: Nee, dat is het dus niet. Het is ook niet de Drico, het is niet de Philips. Wat hebben we nog meer gehad?
0: Wat is het wel?
2: Nee,
0: ik ga de volgende aanwijzing geven.
2: Ik denk dat dat wel juist is.
0: De slopershamer komt eraan.
2: Aha.
0: En kijk. Goedemorgen, Slingerland FM.
4: Ja, nogmaals, Ine. Was het ook de klok? Hotel de klok die helemaal dichtging?
2: Nee, dat was zeker een markant gebouw. En veel mensen zeggen zelfs van, dat is gewoon jammer dat dat gesloopt is, maar... Nee,
4: ja, dat vind ik nog.
2: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Die foto's zie je met die prachtige entree.
0: Maar was dat ook in 1997? In 1979? Nee,
2: volgens mij was dat iets later zelfs.
0: Oh, later?
2: Ja.
4: Nou, niet veel later.
2: Nee, niet veel later, dat klopt. Nee. Een paar uurtjes, denk ik.
0: Maar het is niet wat ze zoeken, Ine.
2: Nee,
4: is goed, ja.
0: Oké, doeg.
2: Ja, was zeker markant. Wel in het centrum, maar we zoeken iets anders. 53-11-10 voor 2 pakken koffie.
0: Maar jij bent heel op daar gelopen.
1: Ja,
0: op die plek, Cindy.
1: Ja, meer zeg ik niet.
0: Nee. Nou, het mag bijna wel hoor, want... tenzij de volgende beller het weet. Goedemorgen, Slingerland FM.
6: Ja, hier nou weer met Wim.
0: Dag Wim.
6: Het is de sluiting van school C.
0: Tadaa! Heel goed.
1: Heel goed.
0: Ja, dat was hem inderdaad. Ja.
1: En daar had ik vroeger volksdansen.
0: Oh, daar had jij het volksdansen.
1: Ja, dat was een heel klein meisje.
0: Ja. Nee, Wim, dat is helemaal goed. Geert heeft het allemaal uitgezocht, hè, samen met Josien Arnink. En hij schrijft, op 29 juni valt de doek voor school C op de Wermen. Het is de laatste schooldag en 's avonds is er open huis voor de oud-leerlingen om herinneringen op te halen. En de school, evenals de karakteristieke muziekkoepel op het Wermen... Daar heb ik ook wel eens over gehoord. Prachtig. Die zullen worden gesloopt in verband met gemeentelijke plannen... om dit deel van het centrum een nieuwe invulling te geven. Dus helemaal goed, Wim. Gefeliciteerd. De pakken koffie komen jouw kant op.
1: Heel goed.
0: Volgens mij weet Geert waar jij woont, of niet?
6: Ik denk het wel.
0: Oké, ik ga het... we geven het door aan Geert en dan komt hij wel langs om even de koffie te brengen.
6: Mooi, fijn, bedankt.
0: Oké, prima. Doe. En wij gaan luisteren naar muziek uit die periode, Hans.
2: Ja, we gaan naar een nummertje uit 1979. Ik pak even de playlist erbij. En dan, wat komen we toen tegen? We gaan een nummer draaien uit de top 10 van 1979, juni 1979. En misschien ken je dat nummer nog wel. Dat, ook een markant nummer eigenlijk.

0: De Jaarteller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar. Vandaag staat centraal...
1: Juni 1979. Lang geleden. Tegenstellingen binnen de Kottense gemeenschap zijn de oorzaak van de misère rond de accommodatie van sportclub Kotten bij café Schreurs. We kunnen er beter 5 minuten stilte voor in acht nemen dan hierover te praten, verzucht raadslid Ton van Pelt. Hij hoopt dat de wijsheid het zal winnen van de stijfkoppigheid binnen deze buurtschap.
2: In het cultureel centrum is een groot muzikaal gebeuren ter viering van het 12e lustrum van muziekvereniging Concordia. Zij geven samen met muziekvereniging Excelsior en het Winterswijks Mannenkoor een concert. Het is een lang vervulde wens van dirigent Nijman. Er zijn 2 avonden nodig om alle belangstellenden te laten genieten van dit concert.
1: Het opkomstpercentage voor de Europese verkiezingen in Winterswijk is met 68% opvallend hoog. Winterswijk zit daarmee zelfs 11% boven het landelijk gemiddelde. Landelijk hebben de Europese verkiezingen de laagste opkomst sinds de afschaffing van de stemplicht.
2: De kinologenclub heeft na veel omzwervingen een nieuw onderkomen bij het Vreerix gevonden. Het is een prachtig terrein en een optimaal onderkomen. Er is een groep voor beginners, gevorderden en examenkandidaten. 80 honden nemen deel aan de gedrags- en gehoorzaamheidsoefeningen.
1: In het cultureel centrum vindt de feestelijke diploma-uitreiking plaats van de RSG. 45 VWO-leerlingen zijn geslaagd, 60 HAVO-leerlingen en 65 MAVO-leerlingen. Voor 20 leerlingen is er nog een herkansing.
2: Het bedrijf Alwiek Lokkenfabriek aan de Industrieweg wordt onverwacht failliet verklaard. Volgens de curator is de portefeuille minimaal en is er geen garantie van de bank om nog verder te kunnen gaan.
1: En door de aankoop van enkele panden aan de Dingstraat kan de gemeente nu starten met de aanleg van het zuidoostelijk deel van het tangent rondom het centrum. Zodra de panden gesloopt zijn, kan de Dingstraat ter hoogte van Cafetaria de Heer richting het Weurde en de Zonnebrink doorgetrokken worden.
2: Op 29 juni 1979 valt het doek voor school C op de Wermen. Het is de laatste schooldag en 's avonds is er een open huis voor oud-leerlingen om herinneringen op te halen. De school, evenals de karakteristieke muziekkoppel op de Wermen, zullen worden gesloopt in verband met...

0: gemeentelijke plannen om dit deel van het centrum een nieuwe invulling te geven met winkels, appartementen en parkeerruimte.
1: Veel patiënten komen dokter Hartlief de hand schudden tijdens zijn afscheid. Na 25 jaar neemt hij afscheid van zijn praktijk. Men kan dan ook kennis maken met zijn opvolger en dat is dokter Klein-Haneveld.
0: Bij het spuitbaltoernooi ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Winterswijkse brandweer genieten zowel de deelnemers als het publiek. Met het mooie weer is het een nat pak voor de meesten geen probleem. En dit was het nieuws uit juni 79, samengesteld door Josien Arnink.
1: En we gaan door naar de nummer 1, denk ik, van die
2: We gaan door naar de nummer 1. Straks hoor je van mij nog een overzicht van de top 10 van juni 1979 uit de top 40. Ja, de nummer 1 is toch wel een heel breekbaar nummer, moet ik zeggen. Art Garfunkel. En dan vooral dat clipje.
1: Ja, met de tekenfilm met het konijntje. Oh.
2: We gaan terug naar 1979. Bright Eyes.

0: Op 9, Herman Brood, Never Be Clever. Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland op 8. Op 7, Cheap met I Want You to Want Me. Cheap Trick is dat natuurlijk. Pointer Sisters op 6, Happiness. Op 5, Reunited van Peaches and Herb. Op 4, Cashmere, Loves What I Want. Op 3, die hoorde je straks al, Pop Music van M. Op nummer 2, Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. En op 1, Art Garfunkel, Bright Eyes. Ja, dames, het zit erop voor vandaag.
1: Ja, het was weer een genoegen. En wij nemen afscheid en danken de gasten. En ook Hilke Tichelover, Jan Bent, Gerrit Vossers. Alhoewel, die was er niet.
0: Hans Vossers, ja.
1: Hans Vossers, Marije Verhoeven, Josien Aynink. En jullie natuurlijk bedankt, Cindy en Hans. We gaan lekkere zondag ervan maken. Ik wens iedereen een hele fijne zondag.
2: Ja, fijn weekend dan.
1: En nog een fijn weekend. Voor wie dat wil, vanavond genieten van het voetballen. En wij zijn er volgende week
2: weer. Een mooie week gewenst, met mooi weer.
1: Dag.
2: Dag.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
3: Jelle Sebring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu de jaren tig 2.0.
5: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
6: De jaren tig. Een uur terug in de tijd.
7: Iedere week.
8: 2 uur lang.
7: De jaren tig 2.0.
8: Met Alco Vaardes.
7: Op Slingeland FM.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. Stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink. Nu de Jaartig 2.0.
4: Welkom terug naar de commercials.
5: De Jaren Tig. Een uur terug in de tijd.
6: Social Classic.
7: Terug.
8: Terug.
7: Terug. Naar 80.
9: Ha! Chubby Chuck! Ha! Hank Bellum! Ha! Rufus Thomas en Ha! Joey!

Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen

0: zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu de Jukebox Live. Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Jukebox Live met Hans Kemping. De Golden Oldies Show op Slingeland FM.

Maar is het toch een heerlijke muziek. En de Eagles van 2 jaar geleden stonden ze in de Ziggo Dome. 2 keer uit op de 13e, 5e juni was dat 2024. Welkom in de Jukebox Live, welkom Winterswijk en omstreken. Heerlijke muziek vanmiddag tot de klok. Ja, van ongeveer 4 uur moet ik zeggen, spelen we toch heerlijke mooie golden oldies. En wil je reageren? Dat kan natuurlijk op WhatsApp. Dat is 0543-531-10. Dus als ik het goed gezegd heb. WhatsApp, ook heb voor je verzoekje, ben jarig. Of gewoon lekker een muziekje van zeg. Die heb ik al heel lang niet meer gehoord. En we hebben het in het systeem. Dan WhatsApp.

Ik heb even 053-53-11-10. En dan komt het allemaal in orde. Nog zo'n heerlijke lange, jawel, van 6 minuten en een paar seconden. Dan hebben we de Dire Straits. Bijna 7 minuten lang, moet ik dan zeggen. Met Brother in Arms, een van mijn lievelingsnummers. En in de loop van deze eerste uuruitzending komt er nog zo'n hele mooie lange voorbij. Ik zal de titel heet Music. Ook een van mijn lievelingsnummers. Ik zal niks meer zeggen. Geniet ervan.

Heb je er ook zo van genoten? The Dire Straits and Brother in Arms. Mooi man. De volgende is eigenlijk een mislukte cabaretprogramma. Een groot orkest, jawel. Ze trad ook op voor krakersfeesten en noemt u maar op. Het was eigenlijk mislukt totdat ze wat anders deden. Namelijk deze. Ze namen gelijk een andere naam aan, klein orkest. En over de muur.

John Lennon. Nog voor het einde van de Beatles richt hij met zijn tweede vrouw Yoko Ono de Plastic Ono Band op. We kennen hem het allemaal van de Give a Peace a Chance, Power of the People en de heel bekende Happy Xmas, The War is Over. Dus dat we elk jaar weer opnieuw draaien met de kerst. En dit was Imagine. Simon en Garfunkel van de LP Bridge Over Troubled Water. Spelen we Bridge Over Troubled Water.

Ze kon het wel van de daken schreeuwen. Lisbeth List en Ramse Safi met de Pastorale. In 2017 is er een mooie documentaire gemaakt over Lisbeth List. Heerlijk toch? De volgende plaat gaat over een jonge zoon van Eric Clapton, Connor, die uit de 53e verdieping van een wolkenkrabber is gevallen. Will Jennings schreef hierover de plaat. In 1992 bracht hij het uit. Tears in Heaven.

Wat een heerlijke plaat. R.E.M. Losing My Religion. R.E.M. staat voor Rapid Eye Movement. Ja, ik kan het weten. Ik heb in de psychologie en de psychiatrie deze als examen gedaan. Onderzocht van wanneer je droomt dat de Rapid Eye Movement...

de oogleden sneller gaan bewegen. En ja, je droomt ongeveer zo 5 à 6 maal per nacht, heb ik me laten vertellen. En heb ik geleerd natuurlijk. En dat wil zeggen dat de oogleden wel heel erg hard werken s'nachts, ook al slaap je. Dus je werkt toch, laten we dat maar zeggen. Heerlijk, tussen 15 minuten voor 3. En ik had beloofd in het begin van de uitzending om nog een lekkere lange te draaien. En dat is deze. Je hoort hem al op de achtergrond. John Miles met Music.

Echt wel verder terug in de tijd met de Beach Boys en God Only Knows. Kijk op de klok. Ja, jongens, dan wordt het wel afscheid nemen van het eerste uur. Jukebox Live. En tweede uur hebben we nog wat moois. Jawel, de Rolling Stones, Frank Broeien. En een hele lekkere plaat van Bob Marley in de Wailers. En natuurlijk veel golden oldies in Jukebox Live. Maar goed, ik zou zeggen, blijf luisteren. We gaan ons best doen om u te vermaken met Jukebox Live. Wil je reageren? Dat kan nog. Even het nieuws nu wilt horen, dan kan je whatsappen. 0543-531-10. Hey, tot zo. Yellow, Mr. Blue Sky.

Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu de Jukebox Live. Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Jukebox Live met Hans Kemping. De Golden Oldies Show op Slingeland FM.

ik weet het ook zo langzaam niet. Geweldig. Welkom terug in het tweede uur Jukebox Live. I Can't Get No Satisfaction, de Rolling Stone. En wist je dat ze al in 1962 opgericht zijn? Jawel, wat zijn het toch oudjes. Hè? En ze treden nog steeds op. En ze hebben nog steeds een nieuwe LP gemaakt. Welkom terug in het tweede uur Golden Oldies Jukebox Live. En over de zomer wil ik het helemaal niet hebben. Nee, dat doet Brian Adams wel. Van de zomer 1969.

Ja, ik heb hem op mogen zien treden in Duitsland, in Hunksel. Geweldig optreden was het. Brian Adams, The Summer of 69. Ja, ik zeg al, diegenen die het nog niet gehoord hebben. Ja, het wordt toch tropisch eind van de week, hoor. Het wordt tropisch. Maar goed, dat moeten we toch ook gaan handelen. Het is weer alles of helemaal niks. Frank Boeien, Kronenburg Park en daarna een lekkere lange van Bob Marley in de Wailers, No Woman, No Cry. Maar eerst deze. Ga de wereld uit.

toch een heerlijk nummer. Bob Marley en de Wailers. Oftewel, the king of reggae, no woman, no cry. Hij was een van de belangrijkste en verantwoordelijkste voor de doorbraak van reggae buiten Jamaica. En gold tevens belangrijk een voorvechter van het Rasta-geloof. Heerlijk toch. Bob Marley en de Wailers, 7 minuten en 2 seconden duurde niet. Heel wat anders.

Ja, ze braken door in 1977. We weten allemaal nog toen in Topop, de wet gepresenteerd door Advisser, de tent afbraken met oerend hart. Normaal! Heerlijk toch? He, ze hadden het eindconcert in de Gelderdoom 2015. Maar af en toe traden ze nog met de reunie op. Kate Bush met haar hoge stemmetje en Wondering High.

was best wel leuk om haar te zien optreden. De eerste optreden was bij Willem Duis. Voor de Vuistweg, weet u het nog? En ze debuteerde om 1978 met haar 19e leeftijd toen. Die was geïnspireerd op het gelijknamige boek van Emily Bronte. Het nummer stond in de Verenigde Staten 4 weken lang op nummer 1. Kate Bush. Maar Doobie Brothers, dankjewel hoor. Graag gedaan. Hey, ik doe het heel graag hoor. Lekker draaien, muziek draaien. Listen to the music.

Elvis Presley. Ja, ze zeggen dat hij met zijn succes ten onder is gegaan. The Pisser's Mind, hier bij RTV Slingeland. Dus even kijken, nu heb ik wat klaarstaan. Jawel, een hele mooie trouwens. En die duurt best wel lang. 7 minuten en 12 seconden. Eigenlijk is dat de originele, moet ik wel zeggen, van Queen. Hierop heb ik mijn vrouw leren kennen voor 42 jaar terug, moet je nagaan. En het is nog steeds mijn lievelingsmuziek. Queen, I want to break free.

Ja, af en toe kom je muziek tegen in je bestand dat je geen weet van hebt. En dat was ook deze Queen met de hoofdzaak I Want To Break Free. Kijk op de klok, 10 minuten voor vieren. We hebben nog 10 minuten te gaan en dan doen we ook andere met deze. Nou, dan moet ik een knopje indrukken, anders doet hij het niet. Jongen, jongen, dan val je toch bijna van in slaap, hè. Bino, zeggen we. Michael Jackson en Billie Jean.

Nou, wie zal er eigenlijk stoppen? Nou, ik hoop het hoge drukgebiedje, wat heel langzaam naar Nederland komt, maar wel de hoge temperaturen gaat brengen. Vanaf donderdag hogere temperaturen, zomerse temperaturen van ongeveer 25 graden. Vrijdag of donderdag wordt het 28, vrijdag inciterend 30. Ja, en wat dan? Ja, dat wordt een beetje onvoorspelbaar, zeggen ze. Maar ik ben heel erg benieuwd. Het is weer tijd om afscheid te nemen. Ik hoop dat u genoten hebt van de muziek. De langere nummers die we vandaag voor u gedraaid hebben. Het was me een plezier om voor uw stand-by te zijn hier bij RTV Slingeland. Ik zeg een hele fijne zondag. Gaat u voetbal kijken. Twee Nederlandse sprekende teams. Curaçao tegen Duitsland om 7:00 vanavond. En dan vanavond de hoofdwedstrijd. Jawel, dat wordt dan Nederland tegen Japan. En wat het wordt, dat zien we wel. Ik wens u wel een veel plezier. En ik zal zeggen, tot volgende week zondag. Dan zijn we er weer met Jukebox Live. Doei!

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en rolt

0: boodschappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had

0: 825 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als vierde. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de derde Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentus. Auto Meerdink.

Ach, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdczak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets.

0: Het is voor Maisak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom,

0: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een

op en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Bij Lotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Somerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omkomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu de laatste ronde. Non-stop. Een hele goede avond. In verband met de WK-wedstrijd Nederland tegen Japan is dit een non-stop uitzending van de laatste.

kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Flingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: De laatste ronde. Non-stop.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraak.

0: afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtbrakers.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken.

gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond.